0: 10 voor vijf is er hier.
1: Ten four company 501-551-6804. 551-6804.
0: 10-4, I'll be 10-6 public service.
1: Ten four.
2: 30898.
1: Ten four.